0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Eurogids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog, het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog, het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op D.

Give me an

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. In Duitsland is het treinverkeer weer hervat nadat het gisteravond volledig was stilgelegd door een radiostoring. Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond een recordprijs van 1,20 euro per kilowattuur elektriciteit. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. En afgelopen weekend is uit safaripark Beekse Bergen een aap ontsnapt. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond een recordprijs van 1,20 euro per kilowattuur elektriciteit. De hoge kwartierprijs is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Door de extreme hitte in grote delen van Europa is er extra vraag naar stroom voor koeling. Tegelijkertijd is het aanbod laag, onder meer omdat het nauwelijks waait. En dat drijft de prijs flink omhoog. In Duitsland is het treinverkeer weer hervat nadat het gisteravond volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de verwachte hitte zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan het asfalt te voorkomen. En afgelopen weekend is uit safaripark Beekse Bergen een aap ontsnapt. Volgens een woordvoerster van het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Het gaat om een kuifmangabij. Het dier is inmiddels meerdere keren gezien in de omgeving van het park, waaronder gisteren in het dorp Esbeek. Getuigen wordt gevraagd de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen via telefoonnummer op de website van de Beekse Bergen. Het park zal dan proberen het dier te verdoven en het te kunnen vangen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. En in Duitsland is het treinverkeer weer volledig hervat nadat het gisteravond landelijk volledig was stilgelegd door een radiostoring. Het weer nog, het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop, onder meer door de grote concurrentie van videogames. Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. En in Duitsland is het treinverkeer weer volledig hervat nadat het gisteravond landelijk volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politieke partij Pro doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na hun dood met hun wachtwoorden en sociale mediaprofielen moet gebeuren. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf. Gouden

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd, altijd tegen.
2: And now, here's the world's greatest DJ.
3: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Tijd voor een nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Dat is toch een geweldige plaat om mee te beginnen. She Sold Me Magic, dat was er een van Lou Christie. Verderop in het programma besteden wij natuurlijk aan de aandacht van de zeezenders. En de zeezenders van toen, door middel van een alarmschijf, een shoeshot, een lieveling, een hitmaker. We weten het nog niet precies, dat gaan we straks eventjes uitzoeken, ja. Glasje water in de studio naast mij, dus dan gaat het helemaal goed komen. Laten we beginnen in het programma. We hebben net gehad Lou Christie met She Sold Me Magic. Dit is de volgende. Die begint heel langzaam, maar hij is wel heel erg goed. Hier is Davy D, Dozy, Bicky, Mick en Tits. Met die geweldige plaat, hier zijn ze met C.

is toch een heerlijke plaat, of niet? Soms deze van David D. Dozy Bicky Mickendit. Met Save Me hier in de Gouden Oude Show met heerlijke muziek van toen, zoals deze. Kennen we deze nog? Hier zijn de Four Tops.

Geweldige opname of niet, soms deze van de voortrops. Wat een hits hebben deze mensen gemaakt. Dit was natuurlijk de Bernadette. Tijd voor een lekkere disco knolplaat. Ja, normaal doen wij dan een jingletje ervoor, maar ik weet niet waar die gebleven is. Ik weet het niet. Zeker verdwenen. Ik heb het natuurlijk over Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor.

0: kort nummertje. Is een kort nummertje, maar wel een leuke plaat of niet soms. Van Dimmy Bohorn met Dance Across the Floor.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

een heerlijke plaat. Wat een heerlijke plaat hier in het programma. Wat een ongelooflijke goede sound van Tommy Boys en Bobby Hart. Met die Atlas Long. Deze man doet het solo. Toch heel goed. Toch heel goed. Heel goed. Heel goed. Dat is drie keer heel goed. Ik heb het over Albert Hammond met de Free Electric Band.

een heerlijke plaat van Albert Hammond met de Free Electric Band. We gaan even naar Nederland toe hier in die gouden oude show. Straks verderop natuurlijk nog aandacht voor de zeezender van toen. Ik heb hem gevonden, maar ik ga het nog niet verraden. Nee, dat is niet leuk. Dat is niet leuk, dat doen we niet. Richting Den Haag gaan wij hier in Zeus en Feyenoord.

dat was dan de memories van Urs en de Fire. Deze knalt erin, hè? You're gonna like it, here's the president. Straks tijd voor de treedenschrijf van Noordzee.

een heerlijke plaat van de formatie President met Jorge Connell Like It. Na deze plaat aandacht voor de zeezenders van toen. Dit treedt de schrijf van de radio Noordzee Internationaal, maar eerst deze van Rupert Holmes.

was een treterschreef van Radio Noordzee Internationaal. Wat een herrie, maar wel een goede plaat van Suzy Quatro. Met The Devil Gate Drive, zo in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Met heerlijke muziek van toen. Uit die jaren 60, 70, 80. Ik heb een lekker bakje koffie gehad in de studio. Dat zal lekker smaken, doen wij dus voor de quiz.

is toch het leuke. Dat is toch het leuke van Lucas, Bianca en Stella LBS. Met LBS hier in het programma met de mooiste muziek is van toen. Oftewel de gouden oude show. Het eerste gedeelte met Patricia Pai. Met Living Without You.

Dat is mooi of niet, soms deze van dametje Patricia Parry. Met de Living Without You Even viooltje erbij. Dat is toch geweldig en prachtige muziek. Hier is het Electric Light Orchestra met de Living Thing.

helemaal uitgedraaid. Wat een prachtige plaat deze, of niet soms deze van de Electric Light Orchestra met The Living Thing. Kennen we deze nog uit het jaar 1979. We gaan naar België toe. De formatie Puzzle met Living in Love.

We hebben toen de tijd te veel gedraaid op Radio Miamigo International. Vanaf het zendschip De Magdalena. Een oude hit maken trouwens van het station met All Living in Love. Een Belgische formatie. Van de Kilory Records. Dat is het label waar veel reclame toen de tijd voor gemaakt werd. Living in Love van Puzzle. Nog twee plaatjes te gaan in de Gouden Oude Show. Het eerste gedeelte weer. Hier is Mac en Katie Gezoen.

dat is een heerlijke plaat. Of niet, soms deze Mac en Kiddikus doen met Freedom. Ja, ik werd er weer gebeld van, dat is, maar nee, dat zijn Mac en Kiddikus doen. Ja, we goed opletten graag op dit taal, want dan is dit goed. Nee, het laatste in het eerste gedeelte, de Tremolos.

dat de laatste in het eerste gedeelte. De Tremolo's met Here Comes My Baby. Originele versie was dit. Het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dus straks in het tweede gedeelte zou ik zeggen. Tot straks. En nog veel meer muziek uit de jaren 60, 70 en de jaren 80.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het aantal kindontvoeringen neemt toe. Dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Dit gebeurt meestal door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. Het hitteprotocol van de Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land. Dit protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land omlaag. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet soms deze van Roy Orbison. Die hebben allemaal lekker meegezongen met Lana. Wat een hits heeft deze man gemaakt, ongelooflijk hè. Nou ja, over de vele hits gesproken. Deze man kan er ook wat van.

blijft toch een geweldige plaat, of niet? Soms deze uit het jaar 1976. De formatie Wings hier in de show met de CD Love Song. Snel door met de muziek. Wat dacht je van deze van Hank the Knife met de jazz en de Guitar King?

een heerlijke plaat of niet, soms Henk de Nijs met de Jets, met de Guitar King. De muziek altijd kriskras door elkaar heen, hè? Dat is het motto van de Gouden Oude Show. Ja, heerlijke muziek. We gaan naar Nederland toe, naar de plaats Delft. Daar zitten ze, de T-Sets, Silla Queens.

Laat of niet, soms deze van de formatie The T-Set met Sea Like Sweet. Als je het hebt ingeschakeld in het tweede gedeelte van de show, hartelijk welkom, hartelijk welkom. En leuk dat je luistert naar de Gouden Oude Show met die mooie muziekjes van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Straks verder op aandacht aan de zeezenders. Door middel van een alarmschijf of een sureshot of een lieveling. We weten het nog niet. Dimes Groesels.

originele vinyl. Ze smaken, smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

een hele mooie, fraaie of niet. Soms deze van de Wiet met Where Have You Been in de Gouden Oude Show, tweede gedeelte. Tijd voor een tijdloze single of niet soms. Ja, dit is zeker tijd.

0: Dat blijft prachtig, of niet? Soms deze van de Cats met Wim en D. En we gaan terug naar het jaar. Daar komt ie.
1: 1974.
0: Dankjewel Tom Collins voor het omroepen van de jaartallen. Een geweldige single uit dat jaar. Hier is 10cc.

geweldig, geweldig of niet. Soms deze van de formatie 10cc. Hier in die gouden oude show met de heerlijke muziekjes van toen. Eens even kijken, wat gaan we doen in de show? Oh, laten we een leuke gaan doen van Baccarat. Kennen we nog deze? We gaan Frans praten.

dames van de Yesser Aikenboekie. Dat was toch een leuke plaat, of niet? Soms deze van de dames uit Spanje. Spanje kwamen ze inderdaad. Baccarat was net met Parlez-vous français. Heerlijke muziek zo in het tweede gedeelte. We zitten alweer ver over het tweede gedeelte van het tweede gedeelte. Ja, snapt u het nog? Ja, ik niet meer, maar hier is Blondie.

0: is ook een dame met heel veel hits of niet soms. Er was ook een keer met The Islands of Lost Soul, The Tide Is High. Er was ook zo'n grote hit. En die natuurlijk. Ik heb het over Damesja Blondie.
1: Al je jeugdherinneringen, gewoon vandaag, gezellig uit je speakers.
2: Gouwe
3: ouwe. Wauw.
1: Bij Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
2: Lekker hoor.
0: Ja, inderdaad, lekker met de formatie The Sweet met A Little Willie.

gingen terug naar het jaar 1964, de herkenning toen van de Radio Caroline. Tegenwoordig kan je ook Radio Caroline bezoeken. Hè. Je kan het gewoon bezoeken. Nou, je kan naar het schip, de Ross Revenge in de Black Waters, ligt het schip. Kijk even op hun site bij Radio Caroline en dan kan je de boottrips boeken. Ja, ik heb het ook gedaan en het is een zeer grote aanrader, kan ik wel zeggen. Hier is Tom Jones.

juist redelijke muziek om lekker mee te zingen of niet. Soms ook als je aan het werk bent, dan wordt het allemaal wat lichter. Wordt het allemaal wat lichter en makkelijker, wat verteerbaar, zou ik maar zeggen. Help Yourself, dat was er eentje uit het begin jaren 60 met Tom Jones. Weer in 1968 trouwens, maar goed. Dat was meer eind jaren 60. Goed opletten, de Graaf. The Captain of Your Ship.

Ja, das waren sehr schöne deutsche Schallplatten, oder nicht? Von Katja Epstein und Theater. Dan gaan we over zo nog een paar plaatjes te gaan. Dan is het alweer gebeurd voor deze keer. Kennen we deze nogal? Dit is onbekend, hè? Onder het motto Veronica moet blijven. Hier is de lange ver. En samen met

Dat is toch geweldig, deze plaat. Het is alweer de inderdaad in de Gouden Oude Show. De Love Affair met Alessia. En dan zing ik gewoon ondertussen tijdens dit liedje het Veronica liedje mee. En ja, dat zit er zo in gebakken. En dat zal er ook nooit meer uitgaan met de Love Affair. Dit is de laatste. Hier is Jackie DeShannon.

0: Digitaal Vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koeler met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

En een hele goede middag, live vanuit Studio 19, waar het 29 graden is, vanuit een zinderend Emmeloord. En dankjewel Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur. En Johan is uiteraard terug morgenochtend om 10 uur.

Kingston Town. Het is hier 29 graden en ik heb hier geen airco. Dus arme ik, maar goed. Ik heb hier een berichtje van Johan de Graaf. Goedemiddag Johan. Hij schrijft, goedemiddag vanuit Leiden. Het is hier 29 graden en onbewolkt. Dus we doen het rustig aan en de radio op Radio Emmeloord. Hierbij een verzoekje, Julio Iglesias met Un Canto a Galicia. En de groeten aan Annelies.

Ja, drukwerk met het rode hoofddeksel. Je loog tegen mij. En een hele goede middag voor de luisteraars via DAB Plus en online. Over 2 weken komt de middengolf 747 weer terug. En natuurlijk ook goedemiddag voor Johan de Graaf, Aukje Zuidema, Jan Oosterveen, André Vinken en Mark Bodegraven.

Ja, ik heb hem de afgelopen week al een paar keer gedraaid. Zeker een tip met Sound of My Father, maar ik vind het gewoon een lekker zomers liedje. En Annelies kwam net in deze broeikas en die kwam mij wat de woensdagmiddag lunch brengen. En de poes was ook in haar kielzog. En dankjewel Annelies en ik wens iedereen smakelijk eten.

Ja, de Shadows met Place in the Sun. Nou, dat zou ik vandaag niet doen. En morgen ook niet. En vrijdag ook niet. Want vrijdag wordt het 37 graden. In de schaduw? Ik heb geen idee.

Ja, de Fortunes met Seasons in the Sun. En Aukje schrijft al rustig aan, Dick. Dankjewel. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, de Makkers met Zomerzon. Prachtig, die zomerzon. Maar ja, als het een beetje te warm wordt, dan heb ik eerlijk gezegd geen idee wat het met de apparatuur gaat doen. Maar we zijn nog in de lucht en daar gaat het om. En ik heb een berichtje uit Purmerend van Hans en Mieke. En ze schrijven: we luisteren mee, Dick. Goedemiddag daar.

Ja, dat was de titel van de Bee Gees. Tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen, melden Duitse media. Damen zou 6 fregatten bouwen voor de Duitse marine, maar kampte met softwareproblemen en miste deadlines. Het bedrijf zegt het bericht nog niet te kunnen bevestigen en onderzoekt de situatie. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

een oud nummer, een bekend hit van Jim Reeves. He'll have to go in een nieuw jasje, Guy Cooder. And tell the man to put the jukebox low. Nou, ik zet hem meestal harder. Maar goed, een hele goede middag voor Theo van Steenbergen, Hans en Mieke, Dickie Denkers, Henk Hardus en Martin Mink.

De meest verkochte plaat van het afgelopen decennium, maar nooit nummer 1 geweest. 24 weken in de top 40. Ja, Corrie en de Rekels met Huilen is voor jou te laat. Mooi nummer.

Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. En ik kijk even op de thermometer. En die staat hier in de studio nog steeds op 29 graden.

Ja, dat was heupwiegende Elvis de Pelvis met One Night With You. Ja, dat worden ook allemaal kleverige nachten. Ik slaap zelf ook heel slecht, dus ik ben een halve zombie. Maar goed...

Europe met de Final Countdown. En ik hoop dat het nog even duurt, want we willen het eerste weekend van september het 10-jarig bestaan van Radio Emmeloord vieren. En ik lees hier een bericht over Eindhoven. In Eindhoven is de hittekracht woensdag rond 00:30 opgelopen tot 10, het hoogste niveau. Niet eerder werd deze hittekracht daar bereikt. Volgens het KNMI komt hittekracht 10 sowieso zeer zelden voor. Op meerdere stations is dit nog nooit gemeten en op de meeste stations waar hittekracht 10 wel voorkwam, kwam dit slechts 1 per 5 tot 15 jaar voor.

Mariska Veres van Shocking Blue zendt meer postkaart. Ja, binnenkort dan komt het maar om de 2 dagen. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Ik wens u nog een

0: en Meloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen, melden Duitse media. Damen zou 6 fregatten bouwen voor de Duitse marine, maar kampte met softwareproblemen en miste deadlines. Het bedrijf zegt het bericht nog niet te kunnen bevestigen en onderzoekt de situatie. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit zijn de greatest hits jaargenoten.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar. 1982.
1: Men at Work is een Australische rockband die begin jaren 80 internationaal succes boekte. Een van hun bekendste nummers is Down Under, dat niet alleen wereldwijd een hit werd, maar ook een volkslied werd voor de Australische cultuur. De hoogste positie in de top 40 was nummer 2.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar.
1: 1982.
2: The Day Before You Came is een nummer van de Zweedse popgroep ABBA. Uitgebracht als onderdeel van hun verzamelalbum The Singles The First 10 Years. Dit nummer valt op door zijn verhalende stijl en introspectieve teksten, waarmee het afwijkt van de meer vrolijke en vaak romantische thema's van ABBA. Hoogste positie in de top 40 was nummer 3.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1982.
2: De Four Tops is een Motown-groep, hebben een onuitwisbare stempel gedrukt op de muziekindustrie met hun soulvolle harmonieën en tijdloze hits. Tot hun uitgebreide repertoire behoort het nummer Don't Walk Away, dat de emotionele diepgang en krachtige vocale uitvoering omvat, waar de groep bekend om staat. Hoogste positie in de top 40 was nummer 3.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1982.
2: Het nummer It's Raining Again van Supertramp is een typisch voorbeeld van hun unieke mix van progressieve rock en pop. Dit nummer, uitgebracht in 1982 als onderdeel van het album Famous Last Words, vangt het kenmerkende geluid van de band met zijn pakkende melodieën en lyrische introspectie. Hoogste positie in de top 40 was nummer 6.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Franse moederbedrijf van Center Parcs wordt mogelijk overgenomen door een staatsinvesteringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod van bijna 1 miljard euro uitgebracht. De drie grootste aandeelhouders steunen het voorstel. Center Parcs heeft in meerdere landen in Europa vakantieparken, 9 daarvan in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Ik ben er weer.
3: Ik ben er weer.
2: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
3: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
2: Met René van Elst.

Eventjes eentje uit de jaren 60. Na de volgende trouwens ook. Maar dit waren in ieder geval Bob en Earl met die onverwoestbare soulknaller Harlem Shuffle, die oorspronkelijk uit 63 komt, maar aan het eind van de jaren 60 een gigantische hit werd in Nederland en Vlaanderen. Ik zeg welkom bij de show. Krantcafé René, 2 uurtjes lang onvervalste hits is er weer voor jou. Mijn naam is Van Els, neem je mee. En we blijven nog eventjes in de jaren 60. Want in 1965 lieten Smokey Robinson en The Miracles zien hoe je hartepijn vermengt met pure muzikale perfectie op The Tracks of Mind Tears. Smokey zingt met zijn loopzuivere, fluweel, zachte stem over het feit dat hij vrolijk lacht aan de buitenkant, terwijl de tranen aan de binnenkant over zijn wang rollen. Leuk dat je luistert. Blijf luisteren hoor, want de mooiste hits komen echt van mij.

0: Zet je radio keihard aan.
1: Zet je radio keihard aan.
0: Maar zorg dat de buren er geen last van hebben.
1: Maar zorg dat de buren er geen last van hebben.
0: Het is tijd voor een nederbiedplaat uit.

was die Amerikaanse beatgroep Johnny Candle and the Harolds met die rauwe, gierende versie van de bluesklassieker St. James Infirmary uit 1964. Ja, het is eigenlijk een heel apart liedje. De dramatiek over een ziekenhuis waar zijn overleden liefde ligt opgebaard. Nou, we laten die duisternis maar weer even achter ons. We gaan lekker naar de jaren 80 met Air Supply en All Out of Love.

Franse formatie Mano Negra met die complete knotsgekke crossover hit King Kong 5 uit 1990. Even naar 57. I'll Shook Up, Elvis Presley.

Santana samen met de Mexicaanse rockers Mana Corazon Espinado uit 2000. En hij liet natuurlijk zijn gitaar weer lekker vurig janken. Van de Mexicaanse zon gaan we door naar een topplaat van eigen bodem. In 1989 scoorde Cadans een dikke hit met Dagen dat ik je vergeet.

Lekker hoor. Dat waren de Gorillaz met de doorbraakhit Clint Eastwood uit 2001. Van de getekende apen gaan we over naar een dijk van een stem uit Engeland. In 1997 scoorde Liza Stanfield met die heerlijke funky soulplaat The Real

lekker blijft dit toch. We trekken de dansschoenen even uit en we zetten de volume op een flinke klap omhoog. Voor een absolute popklassieker. In 93 scoren Duran Duran alle criticus de mond met een comeback hit Ordinary World.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: toegang en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig?
1: Ja, Wim Sonneveld, zo heerlijk rustig. En het zou zomaar een plaat kunnen zijn dat je nog heel jong was en je vader deze plaat heel vaak opzette. We gaan naar Paul McCartney. Waarom? Nou, daarom dat ik het zeg. Ik ben zo dadelijk bij je terug voor het volgende uurtje. Dit is We All Stand Together.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer.

0: van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. De rechtbank in Den Haag heeft de 39-jarige Paul V. veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn ex-partner in Leiden in 2024. Het OM had 18 jaar cel en TBS geëist. Volgens de rechtbank wurgde hij zijn ex-partner met een hondenketting en zette hij vervolgens de situatie als zelfdoding in scène. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
3: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
2: Met de beste platen en jouw favoriete muziek.
3: En jouw favoriete muziek.

massaal die gewaagde schurende danspasjes onder de knie krijgen. We ruilen de zomerse dansvloer in voor een flinke bak soul en rock met een van de meest herkenbare stemmen uit de popgeschiedenis. Joe Cocker en Unchain My Heart.

Toto met de megahit Pamela uit 88. Toto schreef in die tijd veel vaker nummers over vrouwen met drie lettergrepen. Denk maar gewoon aan Rosanna. We blijven in de hoek van de absolute topmuzikanten, maar we gooien er een flinke scheut disco en soul tegenaan. In 1980 scoorde de gitaargenie George Benson zijn grote hit Give Me The Night.

van deze plaat. En het is nog steeds actueel natuurlijk. De Bom uit 1982. Doe maar was dat. Van de Hollandse nuchterheid gaan we in één klap door naar de zwoele klank uit de legendarische stal van Prince. In 84 scoorde de dames trio Apollonia 6 een vette funk- en synthpop hit met Sex Shooter.

Dat was Odyssey met die vrolijke disco-klassieker Use It Up and Wear It Out. En wat een heerlijke opsweep, want de energie zit er toch in deze plaat. We houden die heerlijke ritme vast, want we gaan naar 1991. Toen lieten de Gypsy Kings de speakers overal ter wereld gloeien met een mega hit Baila Mi.

prachtige Never Let Her Slip Away. We ruilen die voorzichtige romantiek in voor een flinke bak Haagse rockpower die de speakers uit de autoradio's blaast. In 97 trapte Anouk hiermee in één klap de deur van de Nederlandse popmuziek open. Nobody's Wife. En daarna...

0: Het is weer tijd voor een biografie. Waar muziek en verhalen samenkomen.
1: Ze kwamen uit het grauwe Newcastle, maar veroverden in de jaren 60 de hele wereld. The Animals. In 63 begon het avontuur pas echt onder hun definitieve wilde bandnaam. Met Eric Burdon's rauwe stemmen, Alan Price, orgeltje, brachten ze pure ongepolijste rhythm en blues. En hun grote doorbraak volgde al snel in 64 met die absolute wereldhit, The House of the Rising Sun. Dat werd een duistere rockklassieker die overal op nummer 1 belandde. De band rechtte successen aan met hit als Don't Let Me Be Misunderstood. Maar het was We Gotta Get Out of This Place dat uitgroeide tot een legendarische anthem. Het nummer werd de lijfrente en troost voor Amerikaanse soldaten tijdens de Vietnamoorlog. En succes brengt spanningen. In 1965 vertrok organist Alan Price naar Russisch over royalties. Niet veel later stopte ook de bassist, Jess Chandler, om zich op het manager te richten. Een gouden greep voor de muziekgeschiedenis, want Chandler ontdekte direct daarna Jimi Hendrix. En na 66 ging Burdon psychedelisch verder, maar de impact van een oerenbezetting stond al vast. Grootheden als Bruce Springsteen, Tom Petty noemden de Animals hun grote inspiratiebron. En in 94 kregen ze dan ook een welverdiende plek in de Rock'n'Roll Hall of Fames. Wij gaan natuurlijk luisteren naar We Gonna Get Out of This Place.
2: En het hele artikel is natuurlijk te lezen op www.popmagazine.nl.

moet altijd denken aan de film King Kong. Maar goed, het is er eentje van The Kings uit de 60e jaren. Vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Volgende week ben ik er niet. Ik ben een paar weken op vakantie. En ja, je moet het dan even zonder mij doen. Maar dat maakt niet uit. Er komt altijd wel iets moois voor terug. The Tramps zijn dit. Sing When the Strings of My Heart. Maak er nog een mooie dag van.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weer Online. In De Bild steeg de temperatuur naar 32,8 graden en daarmee werd het record uit 2005 gebroken. Landelijk werd 35,4 graden gemeten. Het is al het zevende datumwarmterecord van dit jaar. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten

0: het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Welkom terug in de country, vrienden en vriendinnen van deze show. En je hoorde een heerlijke openingssong van Marty Stewart. En dat kun je terugvinden op zijn eerste album Tempted. En dit is ook track nummer 1, I'm Blue, I'm Lonesome. En de song is geschreven door Bill Monroe en Hank Williams. En ja, deze Marty Stewart, die is van een jongere generatie. En hij voelde zich verplicht om de tradities van de pure honky-tonk country om dat door te geven aan jongere generaties. Maar ook om te vertellen over het verleden, over de namen die hem beïnvloed hebben en die ons allemaal beïnvloed hebben. Dus dat is echt een mooie, traditionele artiest die nog steeds heel erg actief is, tegenwoordig met zijn eigen band, The Fabulous Superlatives. En die naam, die vind ik echt geweldig. En deze Marty Stewart heeft heel veel gedaan, ook inderdaad, om de traditie voor te zetten. Maar hij heeft ook zijn eigen stijl ontwikkeld samen met de virtuose muzikanten van zijn eigen band. En mijn naam is Jan Theo van Hout. Welkom in de country, dat zei ik al. En we gaan weer genieten van hele mooie nieuwe muziek, maar ook oude muziek. En over Hank Williams gesproken, gaan we eens luisteren naar de Love.

als je de country muziek al een poosje volgt, dan weet je dat die ook boordevol zitten met liefdessongs. En bij voorkeur kies ik die dan niet om te draaien. Maar deze zat weer boordevol ellende en prachtig gezongen. En mooie slome muziek eigenlijk. En deze Carter Faith die is ook hard op weg om een hele grote naam te worden. En de volgende song is van Alex Miller. En van hem heb ik een nieuw album binnengekregen. 10 songs staan daarop. En hij heeft zelf een aantal geschreven. Maar er staat ook een song op. Die is geschreven door Alan Jackson samen met Jim McBride. En dat zijn natuurlijk twee grote namen. En daar gaan we nu eens naar luisteren.

0: En deze Alex Miller, dat is natuurlijk alweer een jongere generatie dan Marty Stewart. Dus vanuit dat perspectief bezien heeft hij natuurlijk wel succes gehad met zijn woorden. En met de woorden van Marty Stewart. En wat ik net al vertelde. En op dit album staat ook een heel leuk nummer wat hij geschreven en gezongen heeft samen met Emily Roberts. En ook meegewerkt aan deze song heeft Bill White. En dat is onder andere ook, die is bekend als discjockey. Maar die heeft ook wel muziek geschreven, of songs geschreven, teksten geschreven. En we gaan eens luisteren naar More Country Than You. Zit vol, boordevol humor. Heel erg leuk.
1: You know, folks say I'm the countryest person they know.
2: Oh, really? Honey, those folks are wrong.
1: Well, I can stack bales of hay.

en ik kondigde hem wel aan als zijnde een klassieker. Maar daar bedoelde ik dan vooral de man mee. Ik heb het over Don Williams. En zijn album Epilogue, The Cellar Tapes, is een album wat pas is uitgebracht. Bijna 10 jaar na zijn overlijden. Want in 2017 is hij overleden. En zijn manager, zijn langjarige manager, was Robert Pratt. En die was al direct wel na zijn overlijden geïnteresseerd in het uitbrengen van nog niet uitgebracht materiaal. Maar dat heeft toch nog bijna 9 jaar geduurd. En daarbij is ook de zoon van Don is daarbij betrokken. En zijn producer, Garth Fundis, is daarbij betrokken. En dat heeft heel wat jaren geduurd. En, maar nu is er een album uitgebracht met 12 songs daarop. En je hoorde track nummer 11, Goldie's Gone from Golden. En ja, dat was een song over de inwoners van Golden, Colorado. Dat is een plaats vlak boven Denver. Ik ben daar zelf ook een keer geweest. En dat is heel mooi om daar eens een keer naartoe te gaan. Om daar te genieten van het prachtige weer is het daar vaak. En het is ook een hele mooie plaats om te bezoeken. Maar daar gaat het natuurlijk niet om in deze muziek. Ik ben geen toeristische reisleider. Maar ik ben gewoon maar een simpele amateur jockey. En we gaan door met muziek. En we gaan luisteren naar Wade Bowen. En ja, die Wade Bowen, dat is een Texas singer. En ja, misschien wat minder bekend, maar maakt wel prachtige muziek. Wade Bowen met West Texas Rain.

0: qua Carl.
1: Ja, je hoorde Willow Avalon samen met Caitlin Butch. En een trouwe luisteraar die zal die laatste naam wellicht herkend hebben, want ik draai haar vaker. En ja, het is een leuke nieuwe song die is uitgekomen. Hypothetically speaking, ik kom er bijna niet uit. Maar de song, of de titel is vaak genoeg voorbijgekomen in de song. En ja, als voorbereiding op deze uitzending heb ik dus een heel aantal songs die weer nieuw zijn uitgebracht of voor het eerst nieuw zijn gelanceerd, heb ik beluisterd. En daar staat toch verrassend veel leuk spul zat daartussen. En zo was ook deze die was niet helemaal nieuw, maar we gaan toch als nieuw gaan we beluisteren. Scotty McCreery samen met zijn grote idool Josh Turner. Your Man.

0: There's only one door in the bedroom, bro.
1: Just one door.
0: Just one door.
1: That's right. Glad we figured that out. We got it right now.
2: Het vergelijkend warenonderzoek. Twee dezelfde platen, uitgevoerd door twee verschillende artiesten. Welke versie heeft jouw voorkeur?
3: Nou, vorige keer toen vertelde ik al over een albumpje wat ik gekocht heb uit de Hitsound Vaults. En dat was van Johnny Paycheck. En Johnny Paycheck die heeft op dat album alleen maar George Jones songs gezongen. En er staan 10 songs aan erop en we gaan luisteren naar George Jones. She thinks I

Linda Lambert met een nieuwe song, Crisco getiteld. En ik moet zeggen, deze song die vind ik best heel aangenaam klinken. Je kunt natuurlijk discussiëren over het feit van, is het nog country music te noemen? En dan weer aanhakend bij het verhaal wat ik in het begin hield over Marty Stewart en het doorgeven van die tradities. Maar ja, mooie muziek moet ook gedraaid kunnen worden. En ja, de discussie of het wel of niet country is, ja, dat is ook weer heel persoonlijk te noemen. En we gaan door met nog meer mooie nieuwe muziek. Want hier is Mackenzie Carpenter met High Pony.

Die Ilse de Lange, die kan er wat van hoor. 26 jaar geleden bracht zij dit album uit, Living on Love. En daarvan hoorde je nu het nummer I Still Cry, track nummer 5. En het is een artiest gebleven die een blijvertje is geworden. En ja, ze maakt nog steeds prachtige muziek. Gaat wel ook weer meer de popkant op in plaats van de country. Maar ja, als het mooi is om naar te luisteren, wat maakt het dan uit? Ik vind het wel mooi hoor, die ontwikkelingen. Een beetje ja, ruim denken. En we gaan er langzamerhand een punt achter zetten achter het eerste uur. En dat gaan we doen met Clay Walker. Tot straks na het nieuws.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. Het Amerikaanse leger heeft vandaag gemeld dat het vlak voor het weekend een leider van Islamitische Staat heeft gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval in het noordwesten van Syrië en is volgens het leger onderdeel van de voortdurende strijd tegen IS. Details over de identiteit van de doden zijn nog niet bekendgemaakt. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang.

0: warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is In The Country met Jan Theo van Hout. For country music at its best.

zoveel heerlijke muziek beschikbaar van Chris Ledoux. Ik begrijp ook niet waarom dat we daar niet meer gebruik van maken. Want er is zoveel leuks is daar van hem beschikbaar. En we openen dus met een Chris Ledoux-song het tweede uur van In The Country. Welkom, lieve vrienden en lieve vriendinnen. En we gaan hopen er weer een heerlijk uur van te maken met afwisselend oud en nieuw. En rond het half uur komt dan de Song of Faith and Inspiration voorbij. En we gaan door met een mooie song van Clay Walker. Rumor has it.

een schitterende song. Deze Dan en Shay, die brengen mooie songs, hoor. En een beetje onderschat heb ik het gevoel. Want ja, alle songs die ik van ze hoor zijn zo mooi. En deze ook weer. Als je jong bent, 21 jaar, dan heb je het gevoel dat je de hele wereld aan kunt en dat je eeuwig leven hebt. Maar dat is allemaal niet zo. En naarmate je ouder wordt, dan, ja, dan val je wel eens en dan struikel je wel eens. Maar je kunt ook weer opstaan en daar leer je van. En je leert steeds meer relativeren. Ik vind ja, de benadering van deze song en die tekst vind ik echt heel erg mooi. En de volgende song is van Charles Wesley Godwin en Luke Combs.

0: Je hoorde Jenna Paletti met High Noon. En dan nu...
1: Uit de krochten van de country geschiedenis...
2: Hoor je hier een In The Country klassieker.
0: En dan nog maar eentje van dat nieuwe album van Don Williams. Met oude muziek.

zo herkenbaar. En deze Don Williams, wat dat toch is. Ja, ik denk dat het gewoon zijn talent is. En de volgende song waar we van gaan genieten, dat is de Clusterpluck van Brad Paisley. Maar dat doet hij niet alleen. Hij heeft het samen gedaan met James Burton, Vince Gill, Albert Lee, John Jurgensen, Brent Mason, Red Folkert en Steve Warner. Nou, dan zijn wel een aantal grootheden. Hè? En we gaan daar eens naar luisteren. Je kunt het nummer terugvinden op het album Play.

hoorde Josh Turner samen met Sonia Isaacs. En deze prachtige song, How Great Thou Art, natuurlijk overbekend, die kun je terugvinden op het album van Josh Turner, I Serve a Savior. Ik heb ook nog even gezocht of misschien ook nog ergens van de Isaacs of Sonia Isaacs deze uitvoering nog beschikbaar is, maar die heb ik nog niet terug kunnen vinden. Maar misschien dat dat er ook nog wel is, maar maakt niet uit, want het is dezelfde song natuurlijk. Nou ja, ik ben dan weer zo'n nerd om dat dan weer uit te gaan zoeken. En de volgende song. We gaan even weer terug naar de muziek van vandaag. 19 and Single heet deze song. Lakeland Lemons. En ook daarvan had ik nooit gehoord, maar gaan we nog eens even kennis mee maken. De tekst is in ieder geval heel erg mooi. Luister daar goed naar.

0: Prachtig, prachtig, prachtig.
1: Hey, can y'all play something country?
0: Oh yeah. Gaan we door met Lauren Watkins. Dit is ook weer zoiets moois. Heartbreakaholic.

Nou, de aankondiging die zei van no talk. Maar ik wil toch eventjes wat erover vertellen. Want je hoorde Hank Williams met een song Roly Poly, wel bekend. Uit 1958, door hem ingezongen. En dit is ook weer zo'n illustratie bij de discussie die ik in het eerste uur al had. Over wat is nou wel country, wat is nou geen country. Nou, ook in die jaren was die discussie er natuurlijk al. Want was dit nou country of was dit nou rock'n'roll? De toenmalige rock'n'roll klonk eigenlijk ook een beetje zo. Dus allemaal dwarsverbanden. En het is vooral leuk om dat weer eens een keer terug te horen. En we gaan nog twee songs beluisteren van Hank Williams. Rudy Toody. Zo leuk, hè?

Prachtig om een keer terug te horen. Deze Hank Williams. En kreeg daar een album van in handen. En er staan 33 songs staan daarop. Dus daar gaan we nog meer uit putten. Dat is de bedoeling. En dan gaan we nu weer door naar vandaag. Met Jonathan Payton en Abigail Payton. Back to Ohio.

Je hoorde de formatie Love and Theft. En die zijn al wat langer bezig hoor. Maar wel een nieuwe song, The Farm Truck. En ja, wie mij langer volgt, die weet dat ik dit soort songs ook prachtig.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. In Wijk bij Duurstede is de tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers geopend. Ze blijven daar tot eind augustus in een sporthal op complex Mariënhoeve. De opvang leidde eerder tot ongeregeldheden waarbij het gemeentehuis meerdere keren werd vernield. De gemeente zegt oog te houden voor veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de Maritieme Organisatie. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Plaatjesbunkeren met Gert Meppelink.
1: Ja, een hele goede avond. Daar zijn we met Plaatjesbunkeren, aflevering nummer 57. Hartelijk welkom. Ik ga eens weer voor je draaien, die bijzondere plaatjes uit de jaren 50, 60, 70, 80 en 90. We zitten met een mobiele studio buiten. En ik denk, laten we beginnen met een plaatje van Niels van IJskoud. We hebben wel even nodig een beetje afkoeling. En het water in de tub hier is 34 graden, gelijk aan de buitentemperatuur. Dit is weer bijna een hot tub. Nou, leuk dat je erbij bent. We gaan beginnen met deze aflevering nummer 57. En ik heb bedacht van we gaan eentje doen van Roxy Music.

mooie tijd met Roxy Music. En nu wel denken aan de tijd dat ik elektronica componenten kocht en zelf een beetje aan het knutselen was natuurlijk. Geweldige tijd was dat. Ja, en wie poetst er tegenwoordig nog zijn schoenen? Ik geloof dat niemand dat meer doet. Maar de Humble Bums zingen erover.

Schotse trio Humble Bums. En daar zat natuurlijk Gary Rafferty. Ja, die zat ook in de band. Gary Rafferty. En die werd later ook heel bekend met een paar leuke singeltjes natuurlijk. We gaan naar Italië. Alian Sorrenti. En die stond in de top 40. Hoog genoteerd volgens mij op nummer 26. Nou, dat is wel redelijk hoog vind ik zelf. En hij bracht een album uit. En dat heette volgens mij van New York to L.A. En de microfoon klinkt allemaal even iets anders. We zitten gewoon buiten in de tuin te draaien. Het is wel geweldig. Vier weken in de top 40. Alan Sorrenti.

blijkbaar gewoon niet aan de titel. Uit 1979. En wij draaien hier gewoon bij Plaatje Bunker, uiteraard. Ja, eentje van Nena.

daar was dus Luchtturm, 1983. De nieuwe Duitse Welle band uit West-Berlijn rondom zangeres Nena, oftewel Gabrielle Susanne Kerner.

Ja, een heerlijke van de Sweet Sensation. Uit 74. Het schijnt zelfs te zijn dat Tony Hetz en zijn vrouw Jackie Trent meezongen met dit nummer. Sad Sweet Dreamer. Golden glasses. And you can dance. For inspiration.

0: de single komt van het album, volgens mij Into the Groove. En ja, of nee, Like a Virgin stond erop. Like a Virgin, moet ik niet vergissen natuurlijk. En daar stond dus deze op van Madonna, Into the Groove. We zenden live uit vanuit de tuin hier in Emmeloord. En ik heb voor Dick Offringa een leuk nummer gevonden. En die zocht, wilde gaan deze plaat door. Het is ook prachtig mooi weer. Kaoma en de Lambada, je mag meedoen.
1: Men vraagt en wij draaien.

0: Braziliaanse groep Kaoma. Een wereldhit. Meer dan 5 miljoen platen verkocht. En Dick vraagt hem aan hier op Radio Emmeloord. Het Plaatjesbunker, aflevering nummer 57. Ja, dankjewel Dick. En we gaan nog even door met deze mooie zomerse hits.
1: We're only playing
2: the hits.
0: Rocco Granada.

zo zitten we wel lekker in 1972. Hij woonde in Genk, was componist, muziekproducent. En een heerlijk heese stem. En een toepasselijke plaat, doe zomersproetjes. It's Cool and the Gang, Ladies Night.

was Octopus. Dat was eigenlijk een band, Vlaams-Brits eigenlijk. Ze kwamen uit Driest. En onder andere Paul Meikels en Robert Flyen als groepsleden. Ze kwamen voor uit de groep The Bats. Ja, televisieproducent René Flyen en Gerard Oordbeek, die speelden er ook in natuurlijk. Het was Sound of the Border in 1978. En je bent Danny Cado. Jij bent veel te mooi, 1972.

Dolly Dots. Met Laila, de Queen of Sheba. Een hitje in 1981 van deze meidengroep. Ja, vlang je ook zo naar regen en een beetje onweer. Nou, ik eigenlijk wel, maar ik ga zo lekker weer in het water zitten. Natuurlijk tussen de muziek door, helemaal lekker even afkoelen. Maar Rob Deneen zingt over onweer, heel mooi nummer.

0: jamais.
1: Ja, wat een nummer van Guy Mardell.
0: Ne vous jamais.
1: Ne vous jamais. Geboren in Frans Algerije. Eind Tweede Wereldoorlog. Toen hij 15 jaar was, vertrok hij dus naar Frankrijk. Ja, de eerste uur zit er alweer op. We gaan even naar het nieuws. En na het nieuws kom ik direct weer bij je terug. Het zal iets minder lang duren. iets korter duren, moet ik zeggen. Als net het eerste uur om 7 uur was. Iets laat ingeschakeld. Maar ik kom weer terug om zometeen. Om 8 uur. Direct na 8 uur ben ik weer bij je. Tot straks. En leuk dat je erbij bent. Hoi hoi.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Zwitserland is in gesprek met verschillende landen en defensiebedrijven om een alternatief luchtverdedigingssysteem aan te schaffen dat niet uit de VS komt. De stap volgt op flinke vertragingen bij de levering van Amerikaanse Patriot-systemen. Daardoor kijkt Zwitserland nu onder meer naar Europese, Israëlische en Zuid-Koreaanse opties om minder afhankelijk te worden van één leverancier. De rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar gearresteerd. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. Een internationale politieactie heeft 2 schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Plaatjes bunkeren met Gert Memperlink.

0: welkom bij het tweede uur Plaatjesbunker hier op Radio Emmeloord. En te ontvangen op DHB Plus natuurlijk. En uiteraard online. En we horen dus Smokey. I'll meet you at midnight. Dit is Baccara. Coochie Coo.
1: Coochie Coo?
0: Dat bedoel ik. Uit Spanje. Speciaal voor Johnny Wilbering. 1978.

Lights in Visa, moet ik zeggen. En dat was in de trein dat ik op weg was naar mijn werk. Het was ook zo heel warm weer. En toen had je nog geen airco in de trein. En wat was het toen warm. Oh, jongens, dat was 19... Kijk, dat is al 1997 geweest zijn ongeveer. We gaan een oudje draaien, 1976. De Glitter Band. Gary Glitter.

Ja, we gaan even naar Seattle, naar Washington. In 1970 hadden ze een hele grote hit met Super Highway. Stonden ze hoog in de Billboard Hot 100. Maar wij gaan een jaartje verder, 1971. En het is Bell & Jack, had een hitje. Found a Child.

helaas sloegen in Engelandse platen niet aan, dus ging dit maar naar Duitsland toe. Maar de Duitse platen, dit was toch een klein hitje in 1966. Graham Bonnet. Ja, die zomernachten, die zijn heel kort. Alhoewel de nachten alweer ietsje langer worden. Vicky Leandros.

zo vergeten nummer van Patty Pravo. La Bambola. En dat betekent iets Italiaans voor de dol of zoiets. Pop, weet ik veel. Popje of liefje, weet ik veel wat dat betekent. 1968 in ieder geval, daar zaten we in. We gaan even naar een Nederlands plaat in 1975. Dat was een hele grote hit natuurlijk. Ze werden bekend met Marietje, maar wij draaien die andere. Hela, Gij Bloemke van het Hydra.

We waren het toch even helemaal vergeten, nou niet dan. Ja, en die andere grote hit was natuurlijk, even kijken, Als het gras twee kontjes hoog is natuurlijk. Die was ik ook even helemaal vergeten natuurlijk. Goed, Jackie Lomax gaan we draaien nu hier op Radio Emmeloord bij Plaatjes Bunkeren. The Sour Milk Sea uit 68 ook.

0: was Conny Froboos met Kleine Lucien. En het bijzondere van deze plaat is dat hij begint in het Frans en halverwege de plaat overgaat naar het Duits. Nou goed, dat kan Conny Froboos natuurlijk hartstikke goed. Dit is René Vroger. You're a lady, I'm a man. 6 weken tipparade in 1988. Origineel natuurlijk van Pieters Kellern, daar kennen we hem van.
1: Now the evening has come to a close, and I've had my last dance with you. Until the empty street we go, and it might be my last chance with you. So I might as well get it over.

Renee Vroeger, You're a Lady. Wat mooi, en dat koor erachter. Kijk, toch een kippenvel met een mooi weer. Meer dan 5 miljoen plaat heeft hij verkocht. De best verkochte artiest van Nederland, Renee Vroeger.

Viva La Muerte heette de plaat. En sommige nummers werden ook verboden in Spanje in de tijd van Francisco Franco tussen 1939 en 1975. La Muerte, lekker hit uit 1971 hier bij Plaatjes Bunkeren.

Ja, Mungo Jerry in the Summertime. Met natuurlijk de zang van Ray Dorset natuurlijk. En andere hits natuurlijk Lady Rose, All Right, All Right, All Right.

lieve luisteraars, het zit alweer op in de twee uurtjes plaatjes bunkeren. Op deze 24 juni 2026, aflevering nummer 057. Ik hoop dat je genoten hebt. Geniet ook van het mooie weer, zit lekker buiten. Neem een koel drankje, zou ik zeggen. En heel graag weer tot volgende week. Bye bye.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En de rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar ook gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En de rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar ook gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken? In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12:00 en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2:00 afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest. En een groot deel geldt ook code rood. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Je luistert naar Nachtwacht. Radio voor dromers en denkers.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Persische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de Straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de